0: is van die waar je het hallo tot de kerst wordt. Samen wil je in Hansen mixen. Ik ben Universal Disco en dan ben je een fijne liberaal kerst. Ik zou wel eens een jokjes ritme kast, jokjes muzika.
1: Leg je bak.